In House of Hardbop luisterde u naar de Amerikaanse jazzgitariste Emily Rambler. Volgende week meer opname van haar en dan uit 1988. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Benny P. en Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan tenorsaxofonist Dexter Gordon. Hij leefde van 1923 tot 1990. Vanaf midden jaren 50 gold hij als een van de belangrijkste hardbop-tenoristen binnen de jazz. Zijn messcherpe toon en iets wat slepende timing staan nog steeds als een huis. En hij was dan ook een voorbeeld voor heel veel collega's. Niet in het minst voor John Coltrane, die vanaf jaren 60 furoren zou gaan maken. Vandaag horen we Dexter Gordon met zijn kwartet uit augustus 1962. 2 dagen later opgenomen dan het materiaal dat we de vorige week hebben uitgezonden.

In House of Hardbop luistert u naar het kwartet van tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit augustus 1962. De ritmesectie bestaat uit pianist Sonny Clark, bassist Butch Warren en slagwerker Billy Higgins.

0: In House of Hardbop heeft hij geluisterd naar het kwartet van tenorsaxofonist Dexter Gordon, met opname uit augustus 1962. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door...
1: Welkom bij de concertzender. In House of Hardbop kunt u vandaag luisteren naar tenorsaxofonist Dexter Gordon, die leefde van 1923 tot 1990. Hij begon in de big band van Lionel Hampton, maar ontwikkelde zich begin jaren 50 tot een van de belangrijkste hardboppers. Zijn gespierde, metaalachtige toonvorming en zijn dwingende timing maakten hem tot een veelgevraagd solist. Vandaag horen we hem in kwartetbezetting, met opname uit augustus 1962.

In House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit 1962. De andere muzici zijn pianist Sonny Clark, bassist Butch Warren en slagwerker Billy Higgins.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van tenorsaxofonist Dexter Gordon. Volgende week volgen nog meer opnamen van deze legendarische hard bopper. House of Hard Bop wordt voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Hard Bop luisteren naar gitarist West Montgomery. Die leefde van 1923 tot 1968. Hij geldt als de belangrijkste jazzgitarist in deze stijl uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. De andere muzici van dit kwartet zijn pianist Tommy Flanagan, bassist Percy Heath en slagwerker Albert Heath. De opnamen zijn uit 1960.

In House of Hard Bop luisterde u naar het kwartet van gitarist Wes Montgomery met opname uit 1960. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld door... Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel over trompetist Kenny Dorham. Die leefde van 1924 tot 1972. In 1963 nam hij een album op met een aantal muzici van een jongere generatie. En dat zijn tenorist Joe Henderson, pianist Herbie Hancock, bassist Butch Warren en slagwerker Tony Williams.

U luistert in House of Hardbop naar het quintet van trompetist Kenny Dorham, met opname uit 1963. Er volgen nog twee stukken, allebei composities van Dorham, Straight Ahead en São Paulo.

In House of Hardbop luistert u naar het sextet van trompetist Kenny Dorham met live-opname uit 1956 vanuit de New Yorkse club Café Bohemia. U hoort nog twee Dorham-composities, namelijk Monaco en Riffin.

In House of Hardbop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929 en gerekend kan worden tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers binnen de hardbopstijl. Zijn repertoire bestaat ongeveer voor de helft uit eigen originele composities, die overigens ook door anderen veelvuldig werden en worden uitgevoerd. Daarnaast speelt hij nummers uit het Amerikaanse songboekrepertoire, maar met een zodanig originele benadering dat het net nieuwe composities lijken. U hoort nu nog drie voorbeelden daarvan, waarbij hij in het eerste stuk zonder begeleiding speelt. En we eindigen met een originele Golson-compositie, Impromptu.

U luistert in House of Hardbop naar het quintet van tenorsaxofonist Benny Golson met opname uit 1959. De andere muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist Ray Bryant, bassist Paul Chambers en slagwerker Art Blakey. Nu volgt de bekende song I Didn't Know What Time It Was van Rodgers and Hart. En daarna hoort u nog een snelle blues van Golson zelf, The Stroller.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach met opname uit 1955. Dit album werd in de tijd uitgebracht onder de titel Study in Brown. We gaan door met nog drie stukken. De Harold Land-compositie Land's End, dan een stuk van Clifford Brown, George Dilemma, en tot besluit de vrolijke standaard If I Love Again.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 4, gewijd aan trompetist Clifford Brown. Volgende week volgt het laatste deel, met onder andere tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de Concertzender en in deze House of Hardbop kunt u luisteren naar deel 3, gewijd aan trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Vanaf 1954 begon hij een quintet samen met slagwerker Max Roach, dat tot de meest succesvolle hardbopformaties uit de jaren 50 kan worden gerekend. De andere muzici zijn tenorsaxofonist Harold Land, bassist George Morrow en de pianist Richie Powell, de jongere broer van bebop-pionier Bud Powell.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach met opname uit 1954. Inmiddels was Clifford Brown ook zelf thema's gaan bedenken. Nu volgen twee stukken van zijn hand, Dahoud en Joy Spring.

Vandaag luisterde u naar opname door het quintet van trompetist Clifford Brown en slagwerker Max Roach uit 1954. In de resterende tijd hoort u nog iets van de Duke Ellington-compositie What Am I Here For? Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Welkom bij House of Hard Bop van de Concertzender. Vandaag deel 2 gewijd aan trompetist Clifford Brown. Nadat hij in Europa op tournee was geweest met de big band van Lionel Hampton, keerde hij in 1954 terug naar New York. Daar formeerde hij samen met slagwerker Art Blakey een nieuw quintet. Altsaxofonist was Lou Donaldson, met wie hij in 1953 al eerder had samengewerkt. De andere muzici zijn pianist Horace Silver en bassist Curly Russell. Deze opnamen werden gemaakt in februari 1954 in de Birdland Club in New York.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar quintetopname van trompetist Clifford Brown en slagwerker Art Blakey. Allemaal opnamen uit 1954. Volgende week deel 3 met quintetopname met slagwerker Max Roach uit 1954 en 1955. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de concertzender. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar de eerste aflevering van een serie over trompetist Clifford Brown. Hij werd geboren in 1930 en overleed in 1956 op jeugdige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Hij begon trompet te spelen toen hij 13 jaar oud was en hij viel al snel op door zijn uitzonderlijk talent. Op de middelbare school ontdekte hij de jazzmuziek, waarbij het spel van trompetist Fats Navarro van grote invloed op hem zou blijken te zijn. In 1952 maakte hij zijn eerste plaatopname met de band van Chris Powell. Daarna volgden opnamen met pianist Tad Dameron en ook speelde hij enige tijd in de big band van Lionel Hampton. Vandaag horen we hem in een quintet met alt-saxofonist Lou Donaldson. De opnamen zijn uit 1953. Clifford Brown was toen 22 jaar oud.

U hoorde het quintet van trompetist Clifford Brown en altsaxofonist Lou Donaldson met opname uit 1953. De eerste twee stukken waren van pianist Elmo Hope, het derde was van Lou Donaldson. Bassist is Percy Heath en de slagwerker Philly Joe Jones. U hoort nog vier stukken van dit album. Te beginnen met een compositie van Clifford Brown, getiteld Brownie Speaks. Het laatste stuk is een andere versie van het tweede stuk dat u zojuist hoorde, Carving the Rock van pianist Elmo Hope.

In House of Hardbop hoorde u het eerste deel van een serie gewijd aan trompetist Clifford Brown. De opnamen waren uit 1953. Volgende week deel 2, waarin Clifford Brown deel uitmaakt van het quintet van slagwerker Art Blakey met opname uit 1954. House of Hardbop wordt voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij House of Hardbop. U kunt nu luisteren naar de laatste aflevering van de serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Werd geboren in 1930. In 1991 neemt hij een album op waarbij hij bijgestaan wordt door verschillende andere solisten. U hoort nu twee composities van zijn hand. Trombonist is Clifton Anderson en de pianist is Mark Susskind.

In deze laatste aflevering over tenorsaxofonist Sonny Rollins hoorde u hem met opname uit 1991. House of Heart Bop werd voor de Concertzender samengesteld. Welkom bij de Concertzender. Vandaag kunt u in House of Heart Bop luisteren naar deel 16 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en komt in de loop van dit jaar weer voor concerten naar Nederland. Begin jaren 80 kwam hij na een tweede rustperiode terug met een nieuw quintet. We horen nu live opnamen uit 1986 die uitgebracht werden op het album G-Man. Als eerste hoort u het titelstuk, waarbij Rollins het presteert om een solo van ongeveer een kwartier te spelen in één toonaard, namelijk in G-mineur, zonder ook maar één moment te vervelen. De ene avontuurlijke variatie volgt op de andere.

In House of Hard Bop luistert u naar aflevering 16 over tenorsaxofonist Sonny Rollins. In 1986 nam hij met zijn nieuwe quintet een live album op met de titel G-Man. De andere leden van de band zijn Clifton Anderson, trombone, Mark Soskin, piano, zijn vertrouwde compaan Bob Crenshaw op basgitaar en Marvin Smith, slagwerk. Het volgende stuk is weer een typische Rollins-compositie op zijn favoriete calypso-ritme, Don't Stop the Carnival.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 16 over tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit 1986. Volgende week opname uit 1991. En als toegift hoort u nu nog een paar minuten van de Rollins-compositie Kim. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar aflevering 15 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Die werd geboren in 1930. In 1985 gaf hij een soloconcert in het Museum of Modern Art in New York, waarvan we vorige week het eerste halfuur hebben uitgezonden. Vandaag volgt het tweede halfuur van dit legendarische concert. Zo'n solo-optreden is altijd een gewaagde onderneming, omdat je niet kan steunen op medemuzikanten. Je moet alles immers zelf verzinnen. Rollins speelde bij deze gelegenheid een klein uur achter elkaar, wat resulteerde in een fascinerende inkijk op zijn muzikale manier van denken. Steeds nieuwe melodische invallen leidden tot hoogstandjes van vrije improvisatie, waarbij zijn onmiddellijk herkenbare stijl krachtiger dan ooit naar voren komt. U kunt nu luisteren naar het tweede halfuur van dit live optreden uit 1985.

In House of Hardbop hoorde u tenorsaxofonist Sonny Rollins tijdens een solo optreden uit juli 1985 in het MoMA in New York. Volgende week kunt u luisteren naar het tweede deel van dit optreden. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender en u luistert naar House of Hardbop. In dit programma kunt u luisteren naar deel 13, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins, die werd geboren in 1930. In de jaren 70 trok hij zich voor de tweede maal enige tijd terug om zich te bezinnen op zijn muzikale ontwikkeling. In die jaren was hij overigens achter de schermen nog wel actief bij verschillende commerciële producties, maar dan tamelijk anoniem. Een voorbeeld daarvan is een album dat hij als gastsolist opnam met de Rolling Stones, waarbij de meeste poprecensenten zijn originele geluid overigens niet wisten te herkennen. Begin jaren 80 begon hij weer met een nieuwe band op te treden en duidelijk met hernieuwd zelfvertrouwen.

In House of Hard Bop luisterde u naar muziek die Sonny Rollins speelde en componeerde voor de film Elfie uit 1966. Volgende week in House of Hard Bop, opname van Rollins uit 1984. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Welkom bij de Concertzender. In House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar deel 11, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Die werd geboren in 1930. Nadat Rollins begin jaren 60 een comeback had gemaakt, waarbij hij de nodige experimenten niet uit de weg was gegaan, koos hij vanaf 1965 weer voor een wat conventionelere benadering. Na jaren bij RCA Victor te hebben gezeten, ging hij in dat jaar over naar het label Impulse. Zijn spel straalde toen van vertrouwen, zijn toon is fors en zijn melodische improvisaties zijn perfect van opbouw. Hij koos voor tamelijk bekende en simpele songs, waarbij zijn voorliefde voor het ritme van de calypso in het eerste stuk tot uitdrukking komt.

In House of Hard Bop luistert u naar tenorsaxofonist Sonny Rollins met een opname uit 1965 voor het label Impulse. De ritmesectie bestaat uit pianist Ray Bryant, bassist Walter Booker en slagwerker Mickey Roker. We gaan door met nog twee stukken: Blue Room en Three Little Words.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 11, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. De opnamen waren uit 1965, gemaakt voor het label Impulse. Volgende week komt Rollins aan bod met de muziek die hij bedacht voor de film Elfie. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met House of Hardbop. Vandaag kunt u in House of Hardbop luisteren naar deel 10 in een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins, die geboren werd in 1930. We zijn in deze serie inmiddels beland in de jaren 60. In 1963 bracht Rollins een heel bijzonder album uit, samen met collega tenorsaxofonist Coleman Hawkins. Hawkins, die leefde van 1904 tot 1969, wordt algemeen beschouwd als een van de beste tenoristen uit de late swingperiode, maar ook als een belangrijke voorloper van de hardbop. Veel saxofonisten na hem zijn door hem geïnspireerd. Ook Rollins had grote bewondering voor hem en deze samenwerking kan dan ook worden opgevat als een eerbetoon van de leerling aan de meester. Vandaar dat Rollins hem had uitgenodigd voor deze zeer geslaagde opname. We beginnen met twee bekende standards: All the Things You Are en Summertime.

In House of Hardbop luistert u naar opname uit 1963 van de tenorsaxofonisten Coleman Hawkins en Sonny Rollins. De eerste solo was trouwens steeds van Hawkins en daarna volgde Rollins, die in zijn solo's voor een tamelijk experimentele benadering kiest. Het bijzondere originele pianospel was afkomstig van de blanke intellectueel Paul Bley, die zich later in een veel modernere richting zou gaan ontwikkelen. De bassist was Bob Crenshaw en de slagwerker Roy McCurdy. U hoort nog twee stukken van deze sessie. De bekende standaard Just Friends en de Rollins-compositie McGee.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar aflevering 10 in een serie over tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit keer samen met zijn grote voorbeeld en collega Coleman Hawkins. Volgende week volgen opnamen uit 1964. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. Dit is de Concertzender. U kunt nu in House of Hardbop luisteren naar deel 9 in de serie, gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Die werd geboren in 1930. Toen Rollins in 1962 zijn comeback maakte na een afwezigheid van enkele jaren, ging hij op zoek naar nieuwe muzikale mogelijkheden. Er waren inmiddels andere stromingen ontstaan, zoals die waren ontwikkeld door de saxofonisten John Coltrane en Ornette Coleman. Deze werden gekenmerkt door een grotere harmonische vrijheid, waarbij het spelen op traditionele akkoorden wat minder streng werd nageleefd. In 1962 trad Sonny Rollins op met een kwartet dat sterke overeenkomst vertoonde met het kwartet van alt-saxofonist Ornette Coleman uit eind van de jaren 50. Zijn cornetist Don Cherry en slagwerker Bill Higgins waren van de partij en de bassist was Rollins' vaste compaan Bob Crenshaw.

Dat was tenorsaxofonist Sonny Rollins met een groot orkest met voornamelijk koperblazers onder leiding van arrangeur Ernie Wilkins. Op hetzelfde album uit 1958 staat nog een bijzonder stuk dat Rollins geheel solo vertolkt. Het gaat om de ballad Body and Soul, die 20 jaar daarvoor al eens opgenomen was door collega, inspirator en voorbeeld Coleman Hawkins. Luistert u naar Rollins alleen in Body and Soul.

In aflevering 7 over tenorsaxofonist Sonny Rollins hoorde u opname uit 1958. Eind jaren 50 zou Rollins zich geruime tijd terugtrekken om na te kunnen denken over zijn muzikale opvattingen en richting. Volgende week opname uit 1962 na zijn comeback. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.

Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar aflevering 6 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Vanaf 1957 begon hij op te treden in trioverband, dus alleen met contrabas en slagwerk. Het spelen zonder pianist gaf Rollins meer vrijheid in harmonisch opzicht en qua frasering. Hij wordt hier bijgestaan door bassist Wilbur Ware en slagwerker Elvin Jones. De opnamen werden gemaakt in november 1957 in de bekende New Yorkse jazzclub The Village Vanguard. U hoort eerst twee bekende songs, namelijk I'll Remember April en Softly as in a Morning Sunrise.

0: U luistert in House of Hard Bop naar tenorsaxofonist Sonny Rollins met live opname uit 1957. De bassist is Wilbur Ware, met wie Rollins al veel vaker had gespeeld. En de slagwerker is Elvin Jones, een nieuwe samenwerking, omdat Rollins tot dan toe meestal met Max Roach speelde. Elvin Jones zou overigens vanaf 1960 furoren maken met het kwartet van John Coltrane. U hoort nog twee stukken vanuit The Village Vanguard, een bluesthema van Rollins zelf, Sunny Moon for Two, en de bekende musical song Get Happy.
1: Thank you, very kind. We'd like to carry on now with an original. This one is entitled Sunny Moon for Two.

0: In House of Hardbop was dit aflevering 6 van een serie gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Volgende week opnamen uit 1958. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij House of Hardbop. Vandaag hoort u aflevering 5 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij was vanaf begin jaren 50 een toonaangevend tenorist gebleken. Maar midden jaren 50 kreeg hij concurrentie van John Coltrane, die overigens 4 jaar ouder was. Coltrane was Rollins opgevolgd in het quintet van Miles Davis en maakte grote furoren. Dat was voor Rollins een reden om eind 1956 een album op te nemen waarbij hij muzikaal en technisch alles uit de kast haalde. De plaat heet dan ook Tour de Force, oftewel Krachttour.

0: In House of Hard Bop luisterde u naar het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit december 1956. Volgende week hoort u opname van Rollins uit 1957. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. In deel 4 over tenorsaxofonist Sonny Rollins hoort u vandaag kwartetopname uit 1956. De ritmesectie bestaat uit pianist Tommy Flanagan, bassist Doug Watkins en uiteraard slagwerker Max Roach, met wie Rollins in deze jaren steeds samenwerkte. Het eerste stuk is een inmiddels overbekende Rollins-compositie, de Calypso St. Thomas. En daarna volgt een fraaie melodische vertolking van de ballad You Don't Know What Love Is.

U luistert naar het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins, met opname uit 1956. Rollins heeft altijd een voorkeur gehad voor simpele thema's, die hij dan in zijn improvisaties verder uitwerkt. Een goed voorbeeld daarvan is de bekende song Moritat, beter bekend als Mack the Knife, van de Duitse componist Kurt Weill. En daarna hoort u nog een stuk van Rollins zelf, Strode Road.

0: In House of Hard Bop hoorde u het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opnamen uit 1956. Volgende week meer opnamen uit datzelfde jaar. Het programma House of Hard Bop wordt voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij House of Hard Bop. In de derde aflevering over tenorsaxofonist Sonny Rollins kunt u nu luisteren naar opname uit 1956. Rollins was in deze periode al erg productief, vooral in kwartetbezetting. Maar daarnaast maakte hij ook albums in quintetbezetting, samen met de legendarische trompetist Clifford Brown, die net als Rollins werd geboren in 1930, maar al in 1956 bij een tragisch auto-ongeluk om het leven zou komen. De ritmesectie bestaat uit Ritchie Powell piano, hij was de jongere broer van pianist Bud Powell, George Morrow bas en Max Roach slagwerk.

In House of Heart Bob luistert u naar opnamen van saxofonist Sonny Rollins met trompetist Clifford Brown. Beide golden als de bekendste exponenten van de Heart Bob in begin jaren 50. U hoort nog twee stukken van het album Sonny Rollins Plus 4, opgenomen in maart 1956.

voor simpele thema's, zoals het eerste stuk There's No Business Like Show Business.

U luistert naar het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit 1955. Hoewel hij een zeer origineel improvisator is, zijn er ook bij hem wel invloeden te bespeuren. Met name van zijn oudere collega's Coleman Hawkins en Charlie Parker. De samenwerking met meesterslagwerker Max Roach zal van lange duur blijken te zijn. Ze hebben samen talloze albums opgenomen. En we gaan verder met nog twee stukken van de plaat Worktime uit 1955.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar deel 2 van een serie gewijd aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Volgende week opnamen uit 1956. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Dit is de concertzender met House of Hardbop. De komende weken besteden we in House of Hardbop aandacht aan de muziek van saxofonist Sonny Rollins. Hij is inmiddels een levende legende. Hij werd geboren in 1930 en speelde met alle denkbare grootheden. Van Charlie Parker tot Thelonious Monk en van Max Roach tot Miles Davis. Zijn stijl past in de hardbop-traditie, maar hij ontwikkelde een onmiddellijk herkenbaar eigen geluid. Aanvankelijk was virtuositeit zijn voornaamste uitgangspunt, maar later zou hij meer melodisch te werk gaan. Vandaag horen we opname uit 1954 en Rollins was toen net 24 jaar oud. Opvallend is hoe volwassen en zelfverzekerd hij hier al klinkt.

In House of Hardbop heb je geluisterd naar het quintet van trompetist Booker Little en rietblazer Eric Dolphy met opname uit 1960. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Radio 6. Luister verder.
1: Slagwerker Art Blakey. Hij formeerde in 1958 een nieuw quintet met de volgende bezetting: Lee Morgan op trompet, Benny Golson tenorsax, Bobby Timmons piano, Jimmy Merritt op bas en de leider uiteraard achter het slagwerk.

Je luistert naar de Jazz Messengers met opname uit 1958. Leider en slagwerker Art Blakey, geboren in 1919, overleden in 1990, componeerde zelf niet. Dus het repertoire moest altijd van anderen komen. Na het vertrek van pianist Horace Silver werd het materiaal voor een belangrijk deel geleverd door tenorsaxofonist Benny Golson. Nu volgt eerst het legendarische Along Came Betty en daarna een drumsuite, uiteraard opgedragen aan de leider.

Een van de bekendste stukken die Benny Colson schreef voor de Jazz Messengers was de nu volgende Blues March. Zoals de titel al aangeeft, een bluesthema op een marsritme. Een ander lid van de band dat regelmatig aansprekende thema's bedacht was pianist Bobby Timmons. In de resterende tijd hoor je nog zijn compositie Moonin'.

In House of Hardbop heb je geluisterd naar The Jazz Messengers met opname uit 1958. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Straks na 4 uur, Ludicus Tradehead. Ik wens je nog een hele fijne middag.

Dat was het Horace Silver Quintet met de zilvercompositie The Outlaw. Dus niet Further Explorations, zoals ik al eerder zei. Dat is de cd waar het nummer op te vinden is. De bezetting zal ik even opnoemen. Art Farmer op trompet, Clifford Jordan tenorsax, Horace Silver dus op piano, Teddy Kortik op bas en Louis Hayes slagwerk. Je hoort nu nog drie stukken van Silver. Straks Moonrays en Safari, maar nu eerst Pyramids.

0: In House of Hardbop hoorde je de Jazz Messengers met live opname uit 1955. Volgende week gaan we door met deze band, maar dan in een wat andere samenstelling. Wel met pianist Horace Silver. Samenstelling Willem van Manen.
1: Welkom bij House of Hardbop, waarin je gaat luisteren naar deel 2... gewijd aan pianist en componist Horace Silver, geboren in 1928. Vandaag horen we hem met de Jazz Messengers, met opname uit december 1954 en februari 1955.

Dat waren de Jazz Messengers onder leiding van pianist Horace Silver met zijn compositie Room 608, opgenomen in december 1954 voor het Blue Note label. De blazers waren trompetist Kenny Dorham en tenorsaxofonist Hank Mobley. De bassist was Doug Watkins en de slagwerker Art Blakey. En met deze laatste werkte Silver een aantal jaren intensief samen. En onder hun leiding zouden de Jazz Messengers uitgroeien tot misschien wel het meest legendarische hardbop quintet ooit. Hun stijl kwam voort uit de bebop, maar had een minder hectisch karakter, doordat ook elementen uit de blues en de funk werden toegepast. Nu volgen weer twee Silver-composities, Creeping In en Stop Time.

Dat waren de Jazz Messengers met de zilvercomposities Creeping In en Stop Time, opgenomen in december 1954. Dat deze muziek in de jaren 50 enorm aansloeg, blijkt wel uit de populariteit van het volgende nummer. En dat is getiteld The Preacher. Op de middelbare scholen liep iedereen dit goed in het gehoor liggende thema te fluiten of te zingen. En dit vaak tot ongenoegen van de leraren. Daarna hoor je een blues-thema dat ook weer een standaardwerk binnen de hardbop-traditie is gebleken. Doodling. Beide composities zijn uiteraard van de hand van Horace Silver.

0: In House of Hardbop heb je geluisterd naar Horace Silver en The Jazz Messengers met studioopname uit 1954 en 1955. Volgende week hetzelfde quintet, maar dan met live opname uit november 1955. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Luister verder.
0: Dit is de concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag hoor je deel 1 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Horace Silver. Hij werd geboren in 1928. Zijn muzikale bijdragen zijn vanaf begin jaren 50 essentieel geweest voor de ontwikkeling van de hardbop. Deze stijl ontstond als reactie op de bebop, zoals die in de jaren 40 werd gespeeld door muzici als Charlie Parker en Dizzy Gillespie. Maar de hardbop bevatte ook elementen uit de blues-traditie en bediende zich van een meer funky ritmiek. Daardoor zou deze stijl decennia lang de mainstream binnen de jazz blijken te zijn en een groot publiek gaan bereiken.

Dat was het trio van pianist Horace Silver met opname uit 1952. De bassist was Gene Ramey en de drummer was Art Blakey. En deze laatste was ook betrokken bij de oprichting van de Jazz Messengers, een quintet waarvan we in latere uitzendingen meer gaan horen. Horace Silver begon overigens als saxofonist, maar schakelde later over op de piano. Zijn stijl werd aanvankelijk sterk beïnvloed door de bebop-pianist Bud Powell, maar ontwikkelde zich in een wat toegankelijkere richting door toevoeging van elementen uit de blues en de funk. Daarnaast werd hij een van de belangrijkste componisten van typische hardbop-thema's. Nu volgen weer drie stukken van de hand van Silver. De titels zijn Icaro, en dat is zijn eigen voornaam, maar dan van achteren naar voren gespeeld, Quicksilver en Knowledge Box.

Dat was het trio van pianist Horace Silver met opname uit 1952. Met drummer Art Blakey en ditmaal Curly Russell aan de bas. Opvallend in zijn pianospel zijn de puntige aanslag en de zware syncopische accenten die hij met de linkerhand speelt. We besluiten deze uitzending met nog drie stukken van Silver en nu uit 1953. Art Blakey is weer de drummer en de bassist is dit keer Percy Heath.

Dat was Johnny Griffin met het trio van de Deense bassist Niels Henning Ørsted Pedersen. En het was een opname uit 1996. Tot besluit van deze uitzending keren we terug naar het grote geluid. Je hoort Griffin en zijn collega Eddie Davis nog één keer met de big band van Kenny Clarke en Francis Bolland uit 1967.

0: In deze aflevering van Hardcore Boulevard luister je naar tenorsaxofonist Johnny Griffin met opname uit 1967, 79 en 96. Volgende week besteden we aandacht aan trompetist Blue Mitchell. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.
1: Welkom bij Hardcore Boulevard. Vandaag hoor je deel 6 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Johnny Griffin, die een paar maanden geleden overleed op de leeftijd van 80 jaar. Een van de meest spectaculaire quintetten uit

begin jaren 60 werd gevormd door zijn samenwerking met collega tenorsaxofonist Eddie Lockjaw Davis. En die leefde van 1922 tot 1986. We beginnen met twee stukken van de plaat Battle Station, opgenomen in september 1960.

Dat was het quintet van de tenoristen Johnny Griffin en Eddie Lockjaw Davis met opname uit 1960. In beide stukken was Davis de eerste solist. Zijn toon is wat ruiger dan die van Griffin, die wat vlakker speelt. De pianist was Norman Simmons. De samenwerking tussen deze twee tenorgrootheden was zo geslaagd dat er tussen zomer 1960 en lente 1962 maar liefst 10 LP's werden opgenomen. We gaan door met twee stukken van de plaat Tough Tenor Favorites, opgenomen in februari 1962.

In Hardbop Boulevard heb je geluisterd naar het quintet van de tenorsaxofonisten Johnny Griffin en Eddie Lockjaw Davis. Volgende week het laatste deel in deze serie. Dan hoor je Johnny Griffin met grote bezettingen. Straks na 4 uur de Jazz Connection met Lex Lamme. We eindigen met nog een stuk van de plaat Tough Tenor Favorites. Een fijne middag nog.

Welkom bij Hardbop Boulevard. Vandaag kun je luisteren naar het vijfde deel in een serie gewijd aan tenorsaxofonist Johnny Griffin, die een paar maanden geleden overleed. Hij is 80 jaar geworden. Eind jaren 50 bleek dat Griffin zijn eigen stijl had gevonden en tot volledige wasdom was gekomen. Vanaf die tijd gold hij als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop, wat gevolg had dat hij regelmatig platen onder eigen naam kon maken. Hij deed dat bij voorkeur in kwartetbezetting, waardoor hij zelf voldoende soloruimte kreeg.

Dat was het kwartet van tenorsaxofonist Johnny Griffin uit 1958. De ritmesectie bestond uit pianist Kenny Drew, bassist Wilbur Ware en slagwerker Philly Joe Jones. We gaan door met opname uit 1961. De ritmesectie bestaat dan uit pianist Barry Harris, bassist Ron Carter en slagwerker Ben Reilly. Luister naar The Carrie Dancers.

Dat was het kwartet van Johnny Griffin met drie stukken uit 1961. In 1962 maakte hij een plaat samen met collega Eddie Lockjaw Davis, waarbij ze ieder afzonderlijk met dezelfde ritmesectie spelen. Eerst hoor je Griffin in het titelstuk van de plaat Piscus, een eigen compositie van de leider. Daarna volgt nog een stuk uit 1958 en dat komt van de plaat Way Out.

Nou, er is even een verkeerde track ingestart. En Jaap die heeft nu de goede track voor zich, als het goed is. Even een live verslag hier vanuit de studio. En probeer het maar, Jaap.